0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden

0: ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranje Mars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal

0: Vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
4: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
5: Dit is Merwe Radio.

0: aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer.

0: De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
6: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar ging het naar schatting om zo'n 124.000 ouderen. De katholieke blokkade van een straat in Noord-Ierland is grotendeels voorbij. De betogers wilden voorkomen dat protestanten hun Oranjemars konden laten doorgaan. Die mars was vanwege geweld jarenlang verboden, maar dit jaar mocht het weer. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond uit bij Servië met 2-1. Het weer in het noorden en westen bewolkt, in het binnenland zon bij 19 tot 25 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
2: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
1: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
3: Ons had die overtuiging gefehlt, dat moet man zo zeggen. Zit ik hier en zeg, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Dus het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
1: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
0: Om

0: Snel drukt het.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt en wordt opgenomen in zorgwetten. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar, op enkele uitzonderingen na. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit onderzoek. Afgelopen jaar ging het naar schatting om zo'n 124.000 ouderen. In de Nations League heeft Griekenland een historische overwinning geboekt op Duitsland. Het werd 1-0. Hierdoor gaat Griekenland aan de leiding in de pool waarin ook het Nederlands elftal zit. Oranje won gisteravond uit bij Servië met 2-1. Het weer in het noorden en westen bewolkt, in het binnenland wat vaker zon en het wordt 19 tot 25 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
2: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen en ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
1: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, daar wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
3: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
4: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
5: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten alleen voor jullie. Wat je partner vertelt blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
6: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare

0: schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt en wordt opgenomen in zorgwetten. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatiefwet. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden bijvoorbeeld soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit onderzoek. Afgelopen jaar ging het naar schatting om zo'n 124.000 ouderen. Het weer, in het westen bewolkt en 20 graden, in het binnenland zon en mogelijk 25 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merweRTV.nl.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Doral Megens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
3: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
2: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Dit is Merwe Radio.

not gonna.

0: verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Nederlandse automobilisten tankt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. En die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor het nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerder de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
6: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
8: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
1: Dit is Merwe Radio.

0: De Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De Oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de

0: Stroomt en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
1: Dit is Merwe Radio.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op jou.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moeten snel verbeteren, vindt de inspectie. Jongeren in de gevangenissen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast. Het weer, buien, af en toe zon en het is zo'n 22 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet werker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden.

0: politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de

0: morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten alleen voor jullie. Wat je partner vertelt blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vijf mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. De inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis. Toen ze 's nachts terugkwam van een feestje, schakelde de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen. En daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen, kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog met wolken en zon. En dan wordt het 20 met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: makeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
5: Dit is Merwe Radio.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet, of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is, is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon, en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
4: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 100.

0: Geef mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
1: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Dit is Merwe Radio.
3: Dit is Grenzeloos Weekend.

0: Het is zo'n middag dat het zonnetje schijnt, de lucht blauw is en wij op de radio zijn. Het is grenzeloos weekend met nieuws en informatie uit jouw buurt. En dat betekent ook fijn dat we er weer bij zijn in de hele buurt. En dat is nogal een eind vandaag de dag. Leuk hoor. Via DHB Plus natuurlijk nog verder dan de buurt te beluisteren. En dan worden onderhand een landelijke omroep. Dat is nog eens een keertje leuk zeg. Dat zou tijd worden ook eigenlijk. Nou, we gaan wel uit onze buurt de nieuwsberichten meenemen. We gaan straks postzegel likken in Zwijndrecht. Ja, dat is nog eens een keertje ouderwets. Likken aan postzegels. Wie doet dat nog? Nou, dat gaan we je vertellen. En we gaan hebben over de aankomende klimaatweek. En daar hoort een klimaatburgemeester bij. Hebben we er nou een keertje niet genoeg van die burgemeesters? Nou, schijnbaar kan er nog altijd meer bij. Dat en natuurlijk het nieuws uit de buurt en de gezelligste muziek. En de dames, want je moet het niet vergeten, die zijn er ook. Hey, die Floortje.
1: Hallo.
0: Hallo. Nou, blij dat je er bent.
1: Ja.
0: Leuke week gehad.
1: Ja, zeker. Het was een beetje druk, maar...
0: Druk?
1: Ja, ik had een Delftles. Dat is extra Frans. Dus
0: oh?
1: Ja, dat nam wel veel tijd in beslag. Maar het zou niet doorgaan.

0: Tot een uurtje van tevoren. Toen ging het toch wel door. Maar, dus,
1: Frans?
0: Ja, zeg maar, Delft is een extra diploma Frans dat je kan halen bij ons op school.
1: Maar dat wil je toch niet?
0: Ja, wel eigenlijk.
1: Allemaal stokbrood vreten is daar in Frankrijk, joh.
0: Ja, dat wel, maar het is toch hartstikke leuk als je daarmee kan communiceren.
1: Ja. Maar goed, een pen, dat is toch genoeg dan? Of,
0: Ja, maar ja, het is ook wel leuk als je s'il vous plaît kan zeggen.
1: Oh ja. Nee, oké. Okay. En dat kan jij nu?
0: Dat kan ik nu.
1: Oh ja, wat betekent dat ook alweer?
0: Alsjeblieft.
1: Oh ja, merci beaucoup. Très bien. Ah, Mere.
0: Hoi.
1: Mademoiselle Mere. Hoe heet u, ça va en zo? Oftewel, gaat het goed met je?
2: Zullen we het op het Nederlands houden?
1: Ja, dan zeg ik toch, hoe gaat het, weet je?
2: Nee, het gaat wel goed.
1: Oké, fijn om te horen. Heb je wat leuks gedaan van de week?
2: Ik heb goed nieuws gekregen van de week. Want mijn profielwerkstuk onderwerp is goedgekeurd.
1: Hey.
2: En onze onderzoeksvraag is goedgekeurd. Dus we kunnen echt goed aan de slag nu.
1: Ja. Ik schrok even bij goed nieuws. Er zat vanochtend iemand in de studio zeggen, ik ben zwanger. Maar ik denk, leren. Dat was wel eventjes maar gelukkig. Deze harde noot hoeft niet gepeld te worden. Hé, maar geweldig.
2: Ja.
1: Goed nieuws.
2: Ja.
1: Dus jij bent een blij mens.
2: Ik ben heel blij.
1: Ja, geweldig joh. Zeg, we gaan iedereen blij maken bij ons in de buurt. Want we gaan een stukje muziek draaien. Dit is Rita Ora. En hij is getiteld Let You Love Me.

0: We hebben hele hoge verwachtingen over wat we straks gaan hebben. Deze plaat was trouwens vers uit de Nederlandse top 40. Boah, 2-3 weken in, maar dat mogen we ook vers noemen, toch? Wij gaan het hebben over iets heel anders. Want het mag weer postzegel verzamelen. En dat dan ook zonder te zeuren over kartonjes en stempels. De nieuwe filatelistenvereniging FVZW, ik breek daar toch steeds mijn nek over, zeg. Die heeft inmiddels de eerste ontmoeting al achter de rug. En René Hillersum, die is voorzitter van de vereniging, gaat ons bijpraten. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, eventjes maar om te beginnen bij het begin. Een nieuwe vereniging, waarom?
1: Klopt. Nou, ten eerste moeten we eventjes zeggen van het is ongeveer 25, 30 jaar geleden dat er voor het laatst een algemene postzegelvereniging werd opgericht.
0: Okay.
1: Daar heb ik het dus niet over, want dat is nog wel gebeurd in de tussentijd. Een vereniging die fuseren en dan een andere naam krijgen, maar echt vanaf scratch, hè, dus vanaf de grond. En wij beogen ook om het een beetje anders te doen dan andere verenigingen. We roeien eigenlijk tegen de stroom in. Want verenigingen worden eigenlijk, postzegelverenigingen worden eigenlijk alleen maar opgeheven.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft diverse oorzaken. Vaak is het gewoon dat ze geen bestuursleden kunnen vinden. Andere vereniging heeft te weinig leden. En een derde vereniging die heeft het allebei niet.
0: Okay.
1: Dan houdt het een keer op.
0: Ja.
1: Kijk, als er geen bestuur te vinden is, ja, dan moet je wat. En dan wordt de vereniging opgeheven. Zo was er in Zwijndrecht zelf was er ook een postzegelvereniging. En die is, als ik het goed heb, een jaar of 4, 5 geleden is die opgeheven. Je moet wat.
0: Maar dan nog, waarom? Ik bedoel, het is een tijd geleden, maar vragen mensen nog om een postzegelverzamelaarsvereniging?
1: Nou, je kunt natuurlijk, sowieso kun je natuurlijk de vraag opwekken.
0: Ja.
1: En dat proberen wij duidelijk te doen. Kijk, één ding is heel zeker. Postzegel verzamelen is niet zo, meer zo populair als dat het vroeger was.
0: Mm-hmm.
1: Maar jongeren zijn wel degelijk geïnteresseerd in postzegels, als ze ook weten van wat het is en waarom het is.
0: Yes.
1: Ja? Want zeker bij oude postzegels, dan kun je natuurlijk de hele geschiedenis en de hele cultuur van een land kun je daar weergeven. Je kunt het ook prachtig gebruiken om werkstukken te illustreren. En dan heb je eigenlijk op zich originele illustraties. En dan kun je gewoon aan de gang. Kijk, tegenwoordig kan je ook zeggen met AI, ik maak alle illustraties. Maar ja, dat gaat ook vervelen, denk ik.
0: Ja, ik snap hem helemaal. Zeg, dat wordt een heel verhaal. Dan komen een paar mensen bij elkaar, liefhebbers. En die zeggen van laten we een vereniging gaan beginnen. Ging dat bij jullie ook op die manier?
1: Nou, het is bij ons eigenlijk op een hele andere manier gegaan.
0: Dat is wel een pluspunt, denk ik.
1: Nou, dat hoop ik in ieder geval. Het is bij ons heel simpel gegaan. Ik heb gewoon zelf heb ik een postzegelveilingbedrijf. En er kwam een jaar geleden kwam er een echtpaar bij mij langs voor het eerst. En die verbaasden zich erover. Ze zeggen van, er is helemaal geen postzegelvereniging in Zwijndrecht. Ze kwamen dus van buiten Zwijndrecht.
0: Mm-hmm.
1: En toen zei ik, nou, dan richten we er toch eentje op.
0: Mm-hmm.
1: Nou, zo is het gekomen eigenlijk.
0: Ja. En dan moet het natuurlijk een moeilijke naam hebben. Ik bedoel, je zal jezelf niet postzegelclub noemen, maar dan wordt het echt de filatelistenvereniging, om al te beginnen, of zo afgekort.
1: Ja,
0: hoe kom je
1: nou, ja, je kunt ook, je had ook postzegelvereniging kunnen nemen, maar
0: ja.
1: Wij zijn eigenlijk achteraan begonnen. We hebben gekeken van welke korte naam op internet is er nog beschikbaar.
0: Ah.
1: Want we wilden gewoon, we hebben dus nu een naam van 4 letters. Nou, en die zijn zeldzaam.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus postzegelvereniging Zwijndrechtse Waard of postzegelvereniging Zwijndrecht, dat kon niet, want dat domein was al bezet. Dus we hebben heel pragmatisch gewerkt. Gewoon, mm-hmm. Jongens, wat komt er in de buurt en waar hebben we een korte naam mee? Want dat is gewoon belangrijk. Kijk, je kunt wel inderdaad de hele naam postzegelvereniging Zwijndrecht hebben of iets dergelijks. Ja? Die zal ongetwijfeld nog beschikbaar zijn.
0: Uh-huh.
1: Maar dan moet iedereen zijn hoofd breken. Dat is ook niet nodig natuurlijk. Hè?
0: Ja, juist. Dus jullie gaan achterom en dan ga je dus iets ouderwets onder dwang van iets moderns zetten. Of voor postzegels laat je je dwingen door de moderne technieken waar een naam beschikbaar is. En die naam gaat je dan weer een club laten oprichten.
1: Klopt. Daarom is het dus filatelistenvereniging in plaats van postzegelvereniging.
0: Uh-huh.
1: Maar iedere postzegelverzamelaar weet wat een filatelistenvereniging is. Dus daar zit het probleem niet. En alleen Zwijndrecht hadden we kunnen doen. Maar dat ging ook weer niet, want dat was bezet.
0: Ja.
1: Dus vandaar Zwijndrechtse Waard. Nou ja, zo Okay. Zo bouw je iets, hè?
0: Ja, je had jezelf ook de kartelrand kunnen noemen of iets.
1: Die bestaat al.
0: Het plakstrookje.
1: Die bestaat al, de kartelrand.
0: Ja, dan ben je op een gegeven moment weer gedwongen. Ik snap
1: ja. het. Nee, maar goed, dat heeft helemaal geen relatie met Zwijndrecht natuurlijk, de kartelrand. Mm-hmm. Ja, en we wilden toch wel de relatie met Zwijndrecht hebben, want daar zit de basis uiteindelijk.
0: Ja, oké. Okay, dan begrijp ik waar de naam vandaan komt en hoe de oprichting is gegaan. Daar zit je dan zelf achter en je zit zelf dan in de handel in postzegels.
1: Klopt.
0: Is dat je baan dan ook? Want als je zegt, ik zit in de handel.
1: Ja, nou ja, goed. Ik heb sinds 1991 een veilingbedrijf in postzegels. En dus ik ben beroepsmatig. Ben ik beroepsfilatelist, zoals het zo heet.
0: Dat je ervan kan leven.
1: Nou, zie ik er ongezond uit?
0: Nee, totaal niet. Nee. Hollands welvaren zelfs.
1: Dankjewel.
0: Dus dat geweldig om te horen dat dat kan. Want iedereen zegt van, wat postzegels is toch ouderwets?
1: Nou, dat mogen zo zijn. Hè? Maar er zijn natuurlijk vele dingen die verzameld worden. Mm-hmm. Ik zal eens één voorbeeld geven. Van deze week kwam een bericht voorbij. In Finland werd daar een porseleinen mok werd er verkocht. Van Moomin. Daar heb je misschien wel eens van gehoord. Hè? Van die ging voor €46.000 ging die over de toonbank.
0: Dus
1: je kunt, ik bedoel, verzamelen, dat gebeurt overal. Dat kan altijd natuurlijk. Hè? En er zijn ook mensen, hè, tegenwoordig is het ook weer populair, hè, die zwarte schijven, langspeelplaten noemen ze dat, ook weer verzamelen. Ja. Hè? Ik bedoel, het zijn jaren geweest dat je geen platenspeler in de winkel kon kopen. En nu kan je ze tot en met de Lidl en de Aldi aan toe kan je ze kopen.
0: Ja, punt gemaakt. En het leuke is ook natuurlijk dat vandaag de dag kan je eigen postzegel ontwerpen en laten afdrukken.
1: Nou ja, dat klopt. Dat hebben wij natuurlijk ook gedaan.
0: Jullie ook?
1: Wij hebben voor ons feestje op 6 september hebben wij dus postzegels laten maken. En dat is een gelimiteerde oplage. Er zijn maar 30 velletjes van.
0: Mag ik die ook echt op mijn brieven plakken?
1: Ja, die zijn gewoon geld.
0: Die zijn gewoon officieel?
1: Die zijn uiteindelijk zijn ze door PostNL uitgegeven. Mm-hmm. Kijk, dit noemen ze kaderzegels. Dus Nederland en het cijfer 1 en het sorteerhaakje. Ja. Die zitten op een wit vel. En die geeft PostNL uit. En je kunt dus gewoon online kun je dus je eigen plaatje erin maken.
0: Oh, wat gaaf. Dus eigenlijk als wij hier zo van onze radiostudio iets willen doen of een microfoon, dat kan allemaal.
1: Absoluut.
0: Moeten we doen.
1: Nou, ik denk het ook wel, ja.
0: Ja, ik zie handel opeens. Wij moeten straks even samen in gesprek gaan.
1: Nou, het is handel, want er zijn gewoon verzamelaars van.
0: Ja.
1: En we hadden dus, onder andere hadden we een bezoeker bij onze eerste bijeenkomst. Die kwam uit Den Bosch en die kwam speciaal hiervoor.
0: Ja.
1: Ja? Maar goed, het is een oplage van 30 en er komen er ook echt niet meer.
0: Ik wil even klagen. Ik wil even klagen, want je hebt nu dat velletje met die mooie watertorenpostzegels. Maar jou is wel heel onelegant, gewoon zo beetje hoppa, middenin. Dat moet toch zuinig, die moet toch in een plastic hoes? En dan moet je toch.
1: Dat zit in een plastic hoes.
0: Oh, het is een plastic hoes. Ja, dat is vanaf mij niet goed te zien. Maar. Ja. Moet iets dichterbij houden, mijn ogen worden niet zo goed.
1: Sorry meer. Hoor. Ja, nu zie je. Als de leeftijd, jongen.
0: Is dit, ja, dus de leeftijd. Is dat likpostzegels of plakpostzegels?
1: Nou, je kan ze in allebei de kleuren krijgen, om te zeggen. Hè? Maar dit is een likpostzegel.
0: Dus we kunnen nog lekker leveren.
1: Want de postzegelverzamelaar wil toch het liefst een likpostzegel.
0: Ja.
1: En dat heeft ook praktische redenen. Want als je deze op een brief plakt, wat gewoon dus kan. Hè? En je wil hem dan, zoals dat dan heet, gebruikt, wil je hem gaan verzamelen. Mm-hmm. Dan zijn die plakpostzegels, die stickers zijn dat eigenlijk gewoon, die zijn heel lastig van het papier te halen. Dus dat vinden we niet lekker. Deze leg je in het water en hij valt er zo vanaf.
0: Ja. Heerlijk. Ik kan hier nog uren over praten, dat voor we aankomen.
1: Dat
0: gaan we nog een keertje doen. We gaan gewoon volgende week verder of zo, denk ik. Maar, de vereniging heeft een paar weken geleden de eerste bijeenkomst gehad. Was een succes, heb ik begrepen.
1: Ja, klopt. Dus, we hadden 17 bezoekers van buiten. En, nou, dat was meer dan we verwacht hadden. En ook niet alleen uit Zwijndrecht of de Zwijndrechtse Waard. Hè, maar we hadden uit, noem ik net al, uit Sertogenbosch, Bergen op Zoom, Gouda, Rotterdam, Barendrecht. Dus dat was.
0: Gekke vraag misschien. Had je ook bezoekers uit Zwijndrecht?
1: Er waren ook bezoekers uit Zwijndrecht zelfs. Ja, zeker.
0: Het is toch wel fijn om een vereniging uit Zwijndrecht te hebben.
1: En Hendrik in de Wambacht hadden we ook. Ja.
0: Ja, dan ben je compleet.
1: Ja. Ja.
0: Maar we gaan het nog een keer doen, begrijp ik, binnenkort.
1: Nou, wij gaan het zeker nog een keer doen. We hebben dus de volgende bijeenkomst gepland op 1 november aanstaande. Mm-hmm. Tussen 2 en 5 uur. Op de Mandenmakersstraat 1 in Zwijndrecht. Dat is een kantoorverzamelgebouw.
0: En daar moet iedereen dan maar naartoe gaan komen.
1: Ik.
0: Toch?
1: We hebben kopjes genoeg voor de koffie.
0: Kopjes voor de koffie, ja. En bekers voor de thee.
1: Nou, dan ik zou zeggen, kom zelf ook eens langs.
0: Dat zouden we moeten doen, hè?
1: Ja.
0: Ja, maar ik weet niet wat ik zou onder mijn armen weer de deur uitlopen. Ik vrees dat het me geld gaat kosten. Ik vertrouw je niet als ik je zo zie. Zonder grappen. We willen erheen. We willen alles weten van de vereniging. Je hebt een website, je hebt socials. Waar
1: gaan
0: we
1: hebben
0: je
1: ook
0: vinden?
1: De website, hè, wat ik net al zeg, bestaan uit 4 letters. Uh-huh. Hè, fvzw.nl. En daar staat eigenlijk alle informatie.
0: En dat is het. Of heb je nog...
1: Nee, zo kort is die website inderdaad.
0: Facebook, ja. Weet ik het.
1: Ja, we hebben... moet ik even denken. We hebben Instagram, hebben we Facebook, hebben we... wat hebben we nog meer nu? Ik dacht, dat is het enige wat we nu hebben dan. Ja.
0: Nou, ik vind het genoeg.
1: Nog geen Hives.
0: Nee, nou, dat zou ik gaan doen. Want dat is hartstikke populair op het moment. Zo'n 250.000 mensen, die hebben dat al.
1: Ja, nou ja, dat klopt.
0: Allemaal potentiële klanten. Allemaal mensen die zijn van de antieke dingen. Huis, antiek, postzegels, antiek.
1: Ja, nee, dat past goed bij elkaar uiteraard. Ja. Ja, nee, zeker. En wat het leuke was ook bij die bijeenkomst. Hè, we hadden spontaan 2 mensen die hadden het gelezen in de krant. Mm-hmm. Ja, want we hadden ook de publiciteit in de krant. En die kwamen spontaan postzegels brengen. En ze zeggen van, hier, verkoop maar, dat is voor de clubkas.
0: Oké. Okay.
1: Omdat ze gewoon niet meer verzamelden. En dachten we, nou, de kringloop kunnen we beter hier naar brengen. Dus zeker. Dat was ook heel leuk.
0: Ja. Goede handel.
1: Ja.
0: Ja, zat er nog iets bij wat je hebt kunnen veilen gelijk? Of?
1: Nou, nog niet, oh. We hebben het nog niet bekeken verder. Maar nou ja, daar zat van alles bij eigenlijk. Was wel de moeite waard in ieder geval. Okay. Ja, was heel leuk.
0: Wij moeten ons eens laten bijinformeren, heb ik me laten vertellen. Dat gaan we op 1 november doen.
1: Heel fijn.
0: Gaat goed komen.
1: Dankjewel.
0: Ja, René Hillesum, bedankt voor het lachen vooral. En de mooie informatie die je hebt gegeven. Ik hoop je binnenkort weer eens ergens tegen te mogen komen. En dan gaan we zeker verder.
1: Ja, ook bedankt, Aad.
0: Dit zijn Samantha en Sjaak. En Overdreven in de Overdrive. Oftewel...

0: Nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. Het Albert Schweitzer ziekenhuis organiseert donderdag 15 oktober een middag waarop iedereen kan oefenen met reanimeren. Op de locaties in Dordrecht en Zwijndrecht kunnen bezoekers tussen 2 en 4 uur onder begeleiding van verpleegkundigen en trainers oefenen op een reanimatiepop. In Dordrecht is er ook aandacht voor kinderreanimatie en is de ambulance aanwezig voor uitleg en vragen.
2: De website Sliedrecht24 meldt. Ook het CDA Zuid-Holland wil snel duidelijkheid over de woningbouw in Sliedrecht-Noord. Provinciale staten hebben woensdag met brede steun een motie van het CDA aangenomen om vertraging van het project te voorkomen. De provincie en de gemeente Sliedrecht moeten daarom snel overleggen over de bouw en de financiële afspraken. Sliedrecht-Noord is al jaren in beeld als nieuwe woonwijk met plannen voor ongeveer 1880 woningen.

0: uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. In Zwijndrecht wordt vrijdag 2 oktober een gratis vitaliteitsdag georganiseerd voor inwoners van 60 jaar en ouder. In wijkcentrum XieZo kunnen bezoekers verschillende fitheidstesten doen en krijgen ze persoonlijk advies over bewegen, gezondheid en welzijn. Ook is er ruimte voor een kop koffie en om andere mensen te ontmoeten. De dag duurt van 9 tot 4 en aanmelden is vooraf noodzakelijk. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we. In de Ridderkerkse wijk Bonnes hebben bewoners vorige week zaterdag samen zwerfafval opgeruimd tijdens een clean-up day. Jong en oud gingen met afvalgrijpers en vuilniszakken door de wijk om blikjes, papier en ander afval te verzamelen. Naast het opruimen was er ook ruimte om buurtgenoten te ontmoeten en ideeën over de wijk te delen. De actie werd georganiseerd door Buurtpreventie Bonnes, samen met onder andere de gemeente.
2: Weekblad De Brug schrijft over. Alzheimer Nederland is op zoek naar collectanten in Zwijndrecht voor de jaarlijkse collecteweek van 1 tot en met 7 november. In heel Nederland gaan ruim 21.000 vrijwilligers langs de deuren om geld in te zamelen voor onderzoek en ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Doneren kan dit jaar ook eenvoudig via een QR-code op de collectebus.

0: Het leven kan heel mooi zijn, zeker als mensen er een stukje aan meedoen. En in heel Nederland zetten mensen zich dan ook dagelijks in voor het klimaat. Ze vergroenen bijvoorbeeld een tuin of ze organiseren een buurtactie enzovoorts enzovoorts. Dat heeft allemaal ook te maken, niet per se, maar kan wel met de Klimaatweek die er weer aan zit te komen. Het wordt alweer de 6e editie en hij is begin november. We kunnen allemaal op een manier die past meedoen hieraan. Daar moeten we ze wat meer over weten. Caroline Bloemers, die weet er alles van en die gaat ons bijpraten. Ja, om te beginnen de Klimaatweek dan maar eventjes. Voor de 6e keer al. Nog veel mensen zeggen van, wat is dat?
1: Nou, dat wordt steeds minder hoor. Maar de Klimaatweek is eigenlijk een positieve campagne die laat zien wie er al allemaal actief zijn voor een beter klimaat in Nederland. Want veel Nederlanders, zoals u net ook al zei, die zijn al bezig in hun directe omgeving. En door dit zichtbaar te maken, en zeker lokaal, bereiken we dat steeds meer Nederlanders ook meedoen en zich in gaan zetten voor dat klimaat.
0: Ja, en hebben we daar dan per se een klimaatweek voor nodig? Dat kan je toch iedere dag doen?
1: Ja, het is eigenlijk ook een jaar onder beweging, maar juist om het te bundelen in die week. En om, we hebben bijvoorbeeld aan die Klimaatweek ook een heel netwerk hangen van allerlei mensen die op lokaal niveau dus bezig zijn van dat heet dan bij ons klimaatburgemeesters, supporters, dat zijn bedrijven en gemeenten. En doordat eigenlijk die activiteiten die ze eigenlijk het hele jaar rond doen, maar ook in de Klimaatweek of het hele jaar iets organiseren en dat komt tot uiting in die Klimaatweek, dan worden er veel meer mensen mee geconfronteerd. En dan zie je, dan zie je dat er eigenlijk heel veel mensen al mee bezig zijn. En in het dagelijks leven zie je dat misschien niet altijd van je buurman of op straat.
0: Ja, laten we even een paar voorbeelden noemen. Hè? Want de mensen doen op verschillende manieren hun best om het klimaat dan toch nog een beetje leuk te krijgen. Wat kunnen wij dan als bijdrage leveren als simpele burger?
1: Je kan eigenlijk van alles doen. Kijk, in die Klimaatweek, we hebben ook, wat ik net vertelde van dat netwerk, daar kun je je voor aanmelden. Dus je kan klimaatburgemeester worden of als bedrijf supporter. Maar je kan ook meedoen door bijvoorbeeld een keertje vegetarisch te eten in die week. Of tegel te wippen of een buurtactie op te zetten. Iets wat hoger gegrepen is aan je plaatselijke energiecoöperatie meedoen. Dus er zijn heel veel mogelijkheden om dat te doen. En het is dan ook wel heel leuk. Dus niet dat je per se aan dat netwerk meedoet, maar dus gewoon iets doet hè, zelf. Dat je dat ook aanmeldt bij de klimaatweek.nl. Want daar kun je ook laten weten wat jij doet in die week. Of misschien wel het hele jaar door. Hè? Dat hebben we natuurlijk nog liever.
0: Ja, en dan anderen weer inspireren dus eigenlijk.
1: Ja, want daar gaat deze campagne ook heel erg om. Dat mensen weten vaak niet van hun directe omgeving dat ze dit belangrijk vinden. Kijk, in de media zie je er op zich wel veel over. Maar, hè, en er wordt veel over gepraat. Maar mensen vinden het toch nog een beetje spannend. Of hè, vinden ze dat niet gek als ik dat doe. En juist door te laten zien dat eigenlijk heel veel mensen dit al doen, wordt het normaal.
0: Ja, ik snap hem helemaal. Overigens, deze autorit die gaat toch wel veilig, hoop ik. Ik hoorde zo'n getoeten net.
1: Ja hoor, die gaat veilig. Ik zit met de riem aan achterin.
0: Oké, gelukkig. Nee, dan weten we zeker dat wij een prettig gesprek kunnen voortzetten hier. We gaan even terug naar de Klimaatweek. Duurt nog een paar weekjes, maar dan is het zover. Wat gaan jullie doen om in die week dan de mensen bij elkaar te krijgen?
1: Ja, wij als organisatie Klimaatstichting hier organiseert die week. En we hebben daar een team op zitten. Maar het is vooral eigenlijk dat netwerk wat aangaat. Kijk, wij hebben een online campagne hebben we. We hebben radiospotjes straks. Er gaan persberichten uit. En we ondersteunen eigenlijk dat netwerk in hun lokale activiteiten. Er staat een agenda op de website. Daar komen straks, vorig jaar stonden er iets van 700 activiteiten door het hele land in. Dus er is ook altijd iets te doen voor iedereen in je buurt. Dus zo ondersteunen we en laten wij zien dat veel mensen hiermee bezig zijn.
0: Duidelijk, gaan we opzoeken. Ik hoorde net ook iets zeggen over een klimaatburgemeester. Wat krijgen we met klimaatburgemeesters? Wat betekent dat?
1: Wat krijgen we daarmee? Nou, er zijn er al 300. Goeie meer dan 300 dag. Door het hele land.
0: Wij hebben er geen één.
1: Jazeker, jazeker. Nee. Maar wat niet is, kan nog komen.
0: Ah.
1: Want ja, een klimaatburgemeester die meldt zich dan aan bij de Klimaatweek. En dat is ook, we proberen dat vrij laagdrempelig te houden. Die organiseert dus een activiteit in die week. Maar dat kan ook een verbinder zijn die allerlei initiatieven lokaal in zijn of haar buurt samenbrengt. En bijvoorbeeld een klimaatweek organiseert. Of je kunt ook met de gemeente eventueel samenwerken. Dat hoeft helemaal niet. Maar dus dat je, of met bedrijven bij jou in de buurt. Of je kan erover communiceren als je een groot netwerk of een grote social media bereik hebt. Dus burgemeesters kunnen eigenlijk van alles doen. En je maakt dan echt deel uit van dat netwerk van gelijkgestemden. Je wordt geïnspireerd. We hebben een platform waarop iedereen elkaar kan vinden. En ook communicatieuitingen staan en voorbeelden van activiteiten. Dus je kan dan van alles doen in jouw eigen buurt.
0: En een klimaatburgemeester is geen officiële functie. Je bent niet een echte burgemeester.
1: Nee, dat is geen officiële. Het is echt een symbolische functie.
0: Ja. We gaan de klimaat. Ja, we moeten er eentje hebben bij ons. We gaan er een kiezen. Hoe kiezen we die?
1: Ja. Nou, die mag zich kiezen. Er wordt niet gekozen.
0: Oh.
1: Nee, zeker niet. Iedereen mag zich aanmelden als klimaatburgemeester. Er mogen ook meerdere burgemeesters in een gemeente zijn. Sommige gemeenten, kijk, zeker mensen die hier al mee bezig zijn, die hebben vaak toch een thema of biodiversiteit, energie. Hè? Stel dat er 2 of 3 klimaatburgemeesters opstaan om die dit leuk vinden om dit met elkaar te doen, krijg je van elkaar ook nog lekker energie. En dan kun je op die manier aanmelden. En dan kijken wij wie er aangemeld is. Doen we een gesprek. En dan kijken we of die erbij kan.
0: Ik ga je wel heel erg bedanken, Caroline Bloemens. Voor de uitleg en het verhaal. We gaan zeker de mensen verwijzen naar klimaatweek.nl. Want daarop staat alles wat we kunnen gaan doen. En ik denk dat we elkaar nogal gaan spreken hoe dat de actie is verlopen. Ik dank je voor je tijd. Rij voorzichtig. En een bijzonder prettig weekend.

0: Ping pong pong. Eigenlijk, nou dan doe ik het toch. Dan is dit het lokale nieuwsblok. Pom pom pom pom pom pom.
1: Grenzeloos weekend. Lokaal nieuws.
2: De combinatie Ridderkerk. In Ridderkerk is de komst van een nieuw zwembad en sportcentrum weer een stap dichterbij. De gemeente heeft een aannemersovereenkomst getekend met de aannemer voor de bouw op de plek van de huidige fakkel. Het nieuwe complex krijgt onder meer een zwembad, sporthal en turnhal en wordt duurzaam en energiezuinig. De bouw start naar verwachting medio 2027 en het eerste deel moet in 2028 klaar zijn.
0: Dus ze gaan het bekostigen, denk ik, van de koopzondag die volgende week gaat beginnen. Ik geen idee, het zal ergens geregeld worden. We gaan afscheid nemen van Grenzeloos Weekend. Het is gewoon klein, het is op, het is over, het is uit, Floortje.
2: Ja.
0: Jammer, hè?
2: Heel jammer.
0: Ja. Ga je nog wat leuks doen van de week?
2: Nee, eigenlijk niet. Het wordt veel leren, want het is alweer bijna toetsweek.
0: Is het weer zover?
2: Dus ja, helaas wel. Een beetje saaie week.
0: Toetsen van alles of van bepaalde vakken?
2: Zeven vakken.
0: Zeven vakken? Ja, goeie
2: dus ik moet op tijd beginnen.
0: En nog extra lessen Frans erbij?
2: Ja, helpt ook allemaal niet.
0: Nee, dat helpt zeker niet, joh. Waar begin je allemaal aan?
2: Ja.
0: Jij wordt wel heel slim.
2: Dat wel, daar doen we het voor.
0: Ben je mega slim? Nou, we zijn trots op dat je bij ons bent. We hebben toch nog slimme mensen bij de radio, hè? Dat is wel leuk. Voor Grenzeloos Weekend altijd fijn. Mere is ook slim. Wat ga jij doen van de week?
3: Ja, ik heb ook niet zo heel veel interessants.
0: Nou, je hou op.
3: Gewoon standaard.
0: Leuk dat je erbij was, Mere. Ja. Tot volgende week, Tom. Goedemorgen. Het zit erop. Het zou zomaar kunnen zijn dat de sport is op je radio. In bepaalde gevallen non-stop muziek. Maar we gaan je hoe dan ook een bijzonder grenzeloze voortzetting wensen van deze dag. Moeten we nog één taak verrichten. Dat is het danken van Timo aan de andere kant van het glas. Zonder hem was het helemaal niks geworden. En nu hebben we toch een leuke uitzending gehad. Ik zat zo even te denken aan een van de leuke bioscoopfilmpjes om te gaan kijken. En ik wilde een kaartje gaan kopen, maar er stond een meisje voor me. Dat duurde nogal lang, het was een bijzonder gesprek. Sterker nog, dat gesprek dat duurt helemaal tot aan het nieuws. Grenzeloos Weekend, dit is Bloem.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
0: Dit is Merwe Radio. Het Hitmuseum met René van Wijngaarden. Ga vanavond.

0: Uw bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien, daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af, het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
3: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? Incontro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer Incontro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Buiten wordt het langzaam kouder.

0: warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is volgens RTL Nieuws een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. De 5 mannen die gisteren werden opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. Ze zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden, zegt de politie. Ze blijven nog wel verdachten. SpaceX heeft een gigantische Starship-raket in een baan om de aarde gebracht. Hij is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten in de ruimte brengen. Het weer vanavond flinke buien met kans op onweer. Morgen droog met wolken en zon, maximaal 28 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
3: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
2: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhoofdbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
4: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
2: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io. Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.

0: Start.
1: Ja, goedenavond en welkom bij Luxuur. Het programma waarin nieuwe rock, alternatieve en indie muziek hoort. Aflevering 120 alweer. Nou, het is vandaag 28 september, de dag dat Paul Burgers 76 jaar is geworden. Maar het is ook de dag dat Barry Ryan in 2021 op 72-jarige leeftijd overleed. Dit is Luxuur. Leuk dat je luistert. Paul Burgers, 76 jaar geworden vandaag. Je kent zijn naam waarschijnlijk niet, maar je kent de band wel waar hij drummer van is. 10cc namelijk. Vandaag dus 76 jaar geworden. Gefeliciteerd als je luistert, Paul. En Barry Ryan dus in 2021 vandaag overleden op 72-jarige leeftijd. Was natuurlijk een Britse popzanger, vooral bekend van zijn grote nummer 1 hit Eloise. Hij overleed aan complicaties bij een longaandoening. En nou ja, Barry Ryan en 10cc zijn wel verantwoordelijk voor enkele klassiekers natuurlijk. En ook hier klassiekers door de speakers rond 7:15 en 7:45. Om 7:30 de truc van Luc Waag, tip van de luisteraar uit de Hoed Tover. En ja, voor de rest lekkere nieuwe rock, alternatieve en indie muziek. Van onder andere Churches, die ze juist horen. Na lange break is de band namelijk terug met een sterke nieuwe single, Roses. En dat is het eerste voorproefje van een nieuw album van de band. En in de tekst van de nieuwe single Roses lijkt Churches zelf te verklaren waarom ze zo lang moesten wachten op nieuwe muziek. Waiting for the right time, zingt Lauren Marbury in het couplet namelijk. En het juiste moment is dus nu. En de tekst van het nummer richt zich op de instabiele politieke situatie in het Verenigd Koninkrijk. Er zit dus wat maatschappijkritiek in verstopt. In de frisse synthpop sound waar de band eigenlijk bekend op staat. Toch zijn er wat andere dingen toegevoegd. Een kinderkoorachtige refrein en een stukje rap tussendoor. Dus ze zijn terug met een doorontwikkelde sound. De openingsplaat van vandaag. Churches met Roses. Ja, veel indie bands uit Nijmegen. Ook vandaag hebben we er weer een. Inkbomb heten ze. Zij brengen een combi van skatepunk en melodieuze punkrock met melancholie, maatschappelijke boosheid en energieke optredens. 9 september verscheen dus een nieuw single Flourish. En Flourish gaat over de onrust die de wereld momenteel beheerst. En ja, met een beetje de normalisering van extreem rechts. En zanger Joost Hoedemakers licht toe. In plaats van anderen de schuld te geven is het tijd dat we in de spiegel kijken en ons in de schoenen van onze medemensen proberen te verplaatsen. Ja. Weer een plaat met een boodschap dus. Dit is Luxuur, dit is Inkbomb en dit is Floris. Leuk dat je luistert.

0: Ja, meestal worden singles van een band van dit kaliber wekenlang van tevoren aangekondigd met teasers, maar The War on Drugs kozen deze keer voor om de single in september ineens bijna stiekem en zonder aankondiging ineens online te slingeren. Ja, tot grote verrassing van de radiozenders en fans, waaronder Gert-Jan Bergwerf en ik, wij horen daarbij.
1: Zeker.
0: Frontman Adam Grenishill onthulde dat het nummer bizar snel is ontstaan. Hij schreef eigenlijk de basis van de track in slechts 10 minuten. Zoals hij zelf zegt, ergens in de ochtend tussen zijn eerste kop koffie en het wegbrengen van zijn kind naar school. Ja. En Alex Fischel, dus misschien kijkt hij wel, de toetsenist van indie rockband Spoon, die speelt de pianopartij op deze track Who's That van dus The War on Drugs. Ja, dan tijd voor een alternatieve klassieker door The Speaker. Raad maar eens mee. Het is nummer van een Amerikaanse punkband. Het is vernoemd naar de Blitzkrieg. Dat is een Duitse tactiek uit de Tweede Wereldoorlog dat bliksemoorlog betekent. Het nummer is vooral bekend vanwege de openingskreet Hey ho, let's go. Welke plaats zou dit zijn? Wordt veel gebruikt tijdens sportwedstrijden als strijdkreet en de precieze betekenis van dit nummer is in tegenstelling tot het grootste deel van het vroege werk van de band vaag te noemen. Het was wel de debuutsingle van de band, maar ja, eigenlijk kende het geen grote successen en behaalde het geen hitlijsten. Maar in de daaropvolgende jaren werd het nummer steeds populairder en geldt inmiddels dus als een klassieker. Maar ik denk dat ik het wel weet. Hier zijn de Ramones en Blitzkrieg Pop.

Ja, Mos is terug. De indieband rondom frontman Marin Dorijn. Dorlijn, moet ik zeggen. Die brengt op 6 november het fonkelnieuwe album Lost in Motion uit. En wordt daarmee de opvolger van het album HX uit 2022. En een nieuwe plaat gaat over ouder worden en vooruit blijven kijken. Over groei, verlangen en het zoeken naar verbinding en houvast. En specifieker in de song zoekt Marin het antwoord op de vraag: Can we still grow when we grow old? Ja. Deze single Why Oh Why van het nieuwe album is inmiddels vrijgegeven. Die hoorde je zojuist en de eerste optredens zijn ook bekend. Ze staan onder andere 25 april in Roadtown, Rotterdam. Ja, nou, straks de truc van Luc natuurlijk. Een tip van een luisteraar uit de Hoed gaat toveren. Vorige week was dat Jan van Zidaneland met Opus. Life is Life. Maar nu is Feeder. De band maakt een beetje Britpop samengesmolten met hardcore. En een eerste LP, Polythene, werd in 1997 uitgebracht. En dus bijna de 30ste verjaardag van die eerste LP. En dat gaat binnenkort gevierd worden met een nieuwe versie van die LP. En er hoort ook weer een vers liedje bij. En die ga ik draaien. Het wordt When We Fall. Dat wordt voor ons gedraaid straks. En uiteraard kan de band het nog steeds een loeiharde schijf maken en op tape zetten die direct de moeite waard is. Een keiharde gitaarsound, vette synths en drums die loeihard dreunen. Heerlijk nummer. En op 20 november wordt een nieuwe editie van Polythene aan de man gebracht. Feeder dus nu. En When We Fall.

Ja, dat was het Australische band Psychedelic Porn Crumbs. Ja, dat is een moeilijke naam voor mij. Het is meer dan 3 lettergrepen wordt lastig, hè. Het is wel een geliefde psychrock band die al 6 platen uitbrengt en podia al heel lang onveilig maakt. En vaak ook genoemd in dezelfde adem als hun landgenoten Tame Impala en King Wizard en de Lizard Wizard. Zijn belangrijke spelers in de moderne psychrock scene van het land. Ja, de psychedelica, ga ik weer. Porn Crumpets komt zaterdag 21 november naar de Maas Silo. En de nieuwe single heet Juice Jumbo Jet. En die is van... Nou, ik sla hem even over nou. Even een huishoudelijke medewerking. Wout Kraak en Astrid van der Staren die gaan weer een uitzending maken op 14 oktober. En wanneer dat allemaal uitgezonden wordt, dat hoor je nog later in dit programma. Niet vandaag, maar een latere uitzending. Ja, dan is het nu tijd voor de truc van Luc. Ik ga een tip van de luisteraar uit de ogen toveren. En zit je erin? Zo, wil je de studio instort? Kan je er nu uit zijn? En het is... Ed de Keizer. Nou, ik hoop dat je luistert, Ed. Je zit er al een behoorlijke tijdje in met Admiral Freebie en Ever Present. De truc van Luc is de tip van Ed de Keizer.

Ja, na de drukvlucht hoorde je Kit opnieuw signaal dat je best hoge verwachtingen mag hebben van dat nieuwe album van Dive. Kit is een stuk rustiger en veel meer shoegaze en driepop dan de wat rockier opening track van The Fountain. Of dat was The Fountain. En de gitaar die duikt ineens op halverwege het nummer, die doet naar zoveel meer verlangen. Nou, dat album dus Zirp, dat eind oktober het levenslicht gaat zien. En daarna hoorde je Squirrel Flower, het project van Ella Williams. En die heeft Cleveland uitgebracht. Een lied over de keuze voor de stad boven de drukte. Over huiselijkheid, over de vreemde aantrekkingskracht van de stad aan het Eriemeer. Ja, dan heb je toe aan een klassieke ruiterspeaker weer. En dat doe ik in de plaat en zijn verhaalvorm. Hij kijkt terug op zijn leven en hij ziet vooral de dingen die hij heeft verloren. Mensen van wie hij hield zijn verdwenen. Herinneringen zijn vervaagd. En wat ooit belangrijk leek, voelt ineens klein. Hij heeft fouten gemaakt, andere pijn gedaan en zichzelf misschien nog wel het meest. En nu is hij ouder en blijft hij steeds minder over om zich achter te verschuilen. Hij denkt aan alles wat hij ooit bezat en beseft hoe weinig daarvan werkelijk waarde had. Alleen de herinneringen zijn gebleven. En terwijl hij door zijn huis loopt, vraagt hij zich af of iemand hem nog zal herinneren wanneer hij er niet meer is. Hij voelt de pijn van alles wat voorbij is, maar ook de leegte van wat niet meer terugkomt. En uiteindelijk voelt hij pijn. Hier is Hurt van Johnny Cash.

De Morrows hoorde je, een vierkoppige band met een diepgaande indie-rock sound. Denderende riffs en meeslepende melodieën. Het is een opkomende indie-rock band uit Leiden. Die bekend staat om hun energieke optredens en rauwe gitaargeluid. En je hoort een debuutsingle, Gone By Morning. Werd in de studio geproduceerd. En daarnaast brachten ze live opnames uit die in Den Haag werden opgenomen. Ja, de band treedt tot nu toe regelmatig op podia en cafés in de regio Leiden en Den Haag. Maar we willen dat best wel uitbreiden naar de rest van Nederland, gok ik zo. Ja, dat was de ene laatste plaat van vandaag. Peter van Dier is binnen voor de Country Time. Met country muziek straks tussen 8 en 10. En ik ben er volgende week niet. Gert-Jan Bergwerf gaat dan mij vervangen tussen 7 en 8 in Luxuur. Dus ja, dat wordt er niet heel veel slechter op, toch? Ik ben lekker in Sarajevo. Ik heb nog één plaat vandaag. En dat is een plaat van Bleach House. En dat is eigenlijk een cover van een Georgische singer-songwriter, Robert Lester Folsom. Die bracht in 1976 zijn album Music and Dreams in eigen beheer uit. En dat verwierf een cultstatus. En nu, 50 jaar later, komt er een album uit met uitvoeringen van die liedjes. Maar dan van andere artiesten. Waaronder dus van Bleach House, Victoria Legrand en Alex Kelly tillen het naar een niveau dat zij kunnen bereiken. Ze zeggen zelf erover, we hebben veel plezier gehad met te proberen om zo klassiek als April Suzanne naar onze eigen wereld te brengen, al dus de band. Ja, dankjewel voor het luisteren. Blijf nieuwsgierig, blijf ontdekken en blijf ook luisteren, ook volgende week. Dankjewel voor het luisteren, tot volgende week. Hoi.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Launsbach.
3: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
2: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
4: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
2: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
5: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
1: Dit is Merwe Radio.

Ja, welkom bij Twee Uurtjes Country Muziek. Ik heb leuke plaatjes meegebracht, dat zeg ik zelf. En ik hoop dat jullie dat ook vinden. Dat merk ik vanzelf wel, dat hoor ik nou wel. En ik loop al een beetje met de gedachte van... dat ik een keer originele country nummers meeneemt. En dan echt nummers die in het Nederlands vertaald zijn. En dan zeg je het wel eens tegen mensen. Zeggen ze, ah, kijk, laten ze het originele nummer horen. Ze zeggen, ja, werkt, die schep ik. Dan loop ik met die gedachten. Misschien hebben jullie nog ideeën van nummers die ik kan pakken. Maar ja, ik ben begonnen met Jo Di Messina. Ze heeft 6 nummer 1 singles heeft ze gescoord. En ze is genomineerd voor 2 Grammy Awards. Dus ja, het is niet minder, want ze maakt echt leuke muziek. Even kijken, ik heb een nummer toegestuurd gekregen van André. En die zei, joh, als niks is, dan moet je het niet doen. En als je het leuk vindt. En dan had hij Elvis gestuurd. En, nou, ik vond het wel klinken. Ik denk, dat ken je wel hier in het programma. Dat is You Ask Me Too.

Ja, niet slecht, hè? Hij zingt ook wel meer country. Ja, ik was vergeten eigenlijk de titel van de song van Joe DiBiasina. Maar ja, de meesten hebben het wel gehoord. In de Silver Thunderbird, daar had ze het over. Ja, de volgende is aan de beurt is Chris Stapleton. Dat is een singer-songwriter, gitarist en hij is producent. Hij heeft meer dan 170 nummers geschreven, waaronder 6 die op de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten terechtkwamen. En hier is hij met een mooi nummer. Ik weet niet of jullie die kennen, maar goed, een More of You.

Ja, dat was Chris Stapleton. Casey Musgrave, dat is ook een singer-songwriter. Ook zij heeft meerdere prijzen gewonnen. Waaronder 8 Grammy Awards, 7 County Music Association Awards en 4 Academy of Country Music Awards. Dus. En dan kom ik met 1 medaille van de avondvierdaagse. En het nummer dat zij gaat zingen is een mooi nummer. Kansas City Star.

Ja, ze wil wel een beetje lachen aan het eind. De Os Olsen, zo moet ik het uitspreken eigenlijk. Olsen, ja, hoe spreek je het op zijn Deens uit? Nou, ik zeg Olsen Brothers. Dat is een Deens duo. Die bestaan uit broers Jurgen en Nuller Olsen. Die twee zijn in Denemarken relatief echt wel bekend als rock- en popmuzikanten. Maar ja, ze doen ook wel eens een uitwegje. En ze vormden hun eerste band The Kids in 1965. Het eerste album van de Olsen Brothers kwam uit in 1972. Daar komt het nummer vanaf dat ik dadelijk ga draaien. En dat tot januari 2006 brachten ze 20 albums uit. En toen zijn ze het wat rustiger aan het doen. En nu treden ze af en toe nog wel even op feestjes en partijen als er gevraagd wordt. Maar ze gaan niet meer van die hele grote toeren maken. Maar ja, de titel, dat laat ik even achterwege. Want dat willen jullie wel horen waar die over zingt. Want dat is echt bekend. Hier zijn de Olsen Brothers.

is bekend of is het niet bekend. Nou komen de Pirates of the Mississippi. Dat was een countryband, opgericht in 1987 in Nashville, Tennessee. Ze stopte in 1994. Dit nummer, dat is, ik vind het een gevoelig nummer, dat gaat over, over een zwerver, of noem je een dakloze die onder de bruggen slaapt. En die heeft altijd zijn hondje bij hem. En hij is echt een beetje in de war, want hij, ja, hij denkt erover van, als ik er niet meer ben, als ik niet meer wakker word, wie zorgt hem dan voor mijn hondje? En dat heet Jake. En hij vraagt dan eigenlijk aan onze Heliveer, als hij dat goed luistert, of dat die kan zorgen dat iemand voor elkaar kan krijgen dat die iemand zijn hondje gaat verzorgen. En dat nummer heet Feed Jake.

Ja, Pirates of the Mississippi met Feet Jake. En kijk eens wie we daar hebben. Marcel Smulders met Beer Joint Fever.

Keith Whitley. Dat was een Amerikaanse countryzanger en bluegrasszanger. En hij schreef ook nog liedjes. En dat was geweldig. Tijdens zijn carrière bracht hij maar slechts 2 albums uit, want hij is niet zo oud geworden. Maar hij scoorde wel met 12 singles in de Billboard Country Charts. En nog 7 na zijn dood. Hij is in mei 1989 overleden eigenlijk. Of eigenlijk overleden. Ten gevolg van medicijnen, drugs en alcohol. Ja, dat gaat niet lekker natuurlijk. Hè? En wat ik ga draaien, dat is echt een originele versie van het nummer. En Rowan Keating heb het een beetje gepikt en stil eruit gehaald en er een hit mee gehad. Maar de originele uitvoering blijft wel het mooiste. Ik denk dat jullie het wel een beetje toch weten wat ik ga draaien dan. Hè? When You Say Nothing At All.

was Keith Whitley. De Cox Family. Dat is een bluegrass familieband. Band uit Cotton Valley in het noordoosten van Louisiana. Het typische geluid van die band dat komt uit een mix van country, bluegrass en gospelmuziek. En hier komen hun vanavond met een gospel. Fairside Banks of Jordan.

Dat waren de Cox Family. Nou krijgt u van mij een Garth Brooks. En het nummer dat ik ga draaien van Garth Brooks, dat is ook Rowan Keating met zijn vingers aangezeten. Maar hier blijft het ook weer de mooiste met If Tomorrow Never Comes.

Dat was Garth Brooks met het origineel. Dwight Yoakam. En dan zijn ook wat anderen die zeggen Dwight Yoakam. Joachim, maar dat blijft dezelfde figuur, dezelfde zanger. Het is een Amerikaanse zanger, songwriter en acteur in diverse films. Zijn muziek valt eigenlijk onder de noemer van Bakersfield Sound, van onder andere Buck Owens, Merle Haggard. Maar ja, daar kan ik er nog een rijtje van die figuren opnoemen. Maar hij komt vanavond, gaat hij een popnummer brengen. En dat is van Prince. Ja, moet je niet schrikken thuis, hè? Maar van Prince. En hij heeft er echt een leuke versie van gemaakt. Purple Rain.

Dat was Dwight Yoakam. Dan krijgt u van mij Derek Ryan. Dat is een Ierse zanger. Hij is en was een voormalig lid van de Ierse boyband D-Side. Misschien zegt dat sommige mensen niet natuurlijk. Maar hij heeft zijn eigen productiebedrijf en zijn eigen platenlabel heeft hij opgericht. En in het Verenigd Koninkrijk is hij echt een superster. En ik heb dit nummer meegebracht voor Arya. En wat hij zingt, dat is toch zo. Life is a river.

Ja, was een lekker rustig nummer, hè, van Derek Ryan. Ik sluit het eerste uurtje af met Emmylou Harris met If You Were a Bluebird.

0: nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
3: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden. Dat we mensen allemaal hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
2: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Dit is Merwe Radio.

blijft erbij en geniet ervan. Hoop ik tenminste. Ik ben het tweede uur begonnen met Bobby Flores. En u hoorde net van hemzelf, The Country Girl. En nou kom ik met een nummer en die komt van een LP af. En dan hoor je wel een klein beetje gekraak in het begin. En dat is van Garland Frady. En het nummer heet Silvery Moon.

Nou krijgt u van mij een echt een gouden oude zangeres van vroeger. En ja, de meesten zullen ze toch wel kennen, de countryliefhebbers, met Loretta Lynn. En vanavond komt ze met een nummer van Fats Domino, Blueberry Hill.

Ik heb nog iemand uit Ierland meegebracht. Dat is een zangeres, Effie Neal. Ja, ze is nog niet erg bekend, maar ze heeft wel een lekkere stem. En ja, ze zegt het. Country is the best.

Dat was Effie Neil. Dus daar hoor je nog wel meer van. Brothers of the Heart. Dat is een Amerikaanse country, gospel en bluegrass band. En ze bestaan nog maar 6 jaar, maar ze brengen echt goede muziek. En ze spelen ook covers. En dat doen ze vanavond ook eventjes. Luister maar, je kent hem wel. Bye Bye Love.

Bang, daar waren ze dan. The Brothers of the Hearts. Dan kom ik met een Nederlander, Danny Vera. Hij is geboren als Danny Polvliet. En ja, ik zeg het al, het is een Nederlandse zanger, muzikant, songwriter. En zijn muziek valt onder de noemer Americana. Hij is, als ik het goed heb, in Maastricht geboren. En daar woont hij nog steeds, als dat goed is. Sorry. Hier komt hij met een zelfgeschreven nummer, Pink Flamingo.

was onze Nederlandse zanger Danny Vera. Charlie Dix, dat is een bekende Zuid-Afrikaanse gospel- en countryzangeres. Ze zingt voornamelijk in het Afrikaans, Engels en ze begon haar professionele zangcarrière in 1982. Zij combineert christelijke muziek met traditionele country. En vanavond komt ze met It's a Lovely, Lovely World.

Nou, lekkere stemmen en fijne muziek. Ja, ze hebben echt mooie LP's. Even, ja, ik heb Ry Cooder. Ja, wie kent hem niet, denk ik. Met Hell Have To Go. En de accordeon, die wordt getrokken door Flaco Gemini.

Nou krijgt hij van mij een zanger uit Schotland. Brendan McPhee. En hij brengt een nummer, een cover van een nummer van Johnny Cash. En dat doet hij niet onverdienstelijk met Give My Love to Rose.

Dat was Brennan McPhee. Brennan Light. Met een titel, dat is wel even een lijn van mij. I ain't true back honky tonky yet.

Ja, en nou heb ik voor mezelf een plaatje meegenomen die ik leuk vind. Ik vind alle nummers wel leuk, maar dit vind ik wel speciaal voor mij. Dat vind ik wel leuk. En dat is Frederik Spicht. En dan zie ik gelijk thuis iedereen een beetje zeker naar over hem. Maar dat hoeft niet. Want ze zingt over die mooie stad aan de Maas.

0: Zo, dat was eventjes voor mezelf. En Dale Watson mag ook meedoen. Want hij vindt het een real country song.
1: Mr. DJ, can't you please play a real country song? Where's your conscience? Hey, what's the problem?

U hoort het, is de end van de show, helaas. Ik hoop dat u fijn geluisterd hebt en ervan genoten hebt. Ik heb het met plezier gedaan. En de volgende week ben ik er weer met een nieuwe It's Country Time. Ik zal nog zeggen, ik zeg nog steeds, bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat u met plezier daarna geluisterd hebt. Misschien zeg ik dat wel 100 keer. Maar ik meen het ook. En ja, wat moet ik nog meer zeggen? Als je gaat slapen, wel te rusten. En als je nog opblijft, nog een fijne avond verder.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan naar een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
3: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
2: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
4: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
2: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio. Online.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis. In de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
5: Dit is Merwe Radio.
6: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50. En plan je afspraak op mobella.nl.
5: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Online een

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het. Ja.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Ah!
4: Oeh, gaat het?
3: Dan moet hier echt licht komen.
5: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
6: Mag.
3: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
0: Is Merwe Radio.